0: Vanri Ungaluzi Lokoloko Nzumba.
1: Onze jaar is nu 10 minuten met twee radio Mozambique. Het is ja nyembani na mana dinzimu. Dinzimu goed zijn man zeggen kon niet. Kratzi onze jaar is nu 54 minuten. Je kat die na hitu guigui. Gas kun inga orang wat meer wat kwaad. Na zeker van een pongolove. Na kwe simian perdio. Simane ya garuzi. Ingo tumba kene simane ya ukaina garuzi mingis. Nisimot sasabu sisi nyema sotwa. Sumana inabairia na nguzunguzu kumbanyi wa mwenye mbani.